0: De VS en China bagatelliseren de oproep van Amerikaanse AI-bedrijven om de ontwikkeling van de sector te vertragen. President Trump stelt dat wie de strijd om AI wint, alles wint en wil de ontwikkelingen dus niet vertragen zoals de topmannen voorstellen. En Peking benadrukt dat er een balans moet zijn tussen ontwikkeling en veiligheid. En volgende week is er een ontmoeting tussen de presidenten Trump en Xi. Daar zal het ook gaan over AI. En over ruim een uur wordt een satelliet gelanceerd die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet die kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. En planten die nemen CO2 op om te groeien. Wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. Het weer dan nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt uiteindelijk af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon bij 22 tot lokaal 28 graden in het zuidoosten. 'S Avonds overal bewolkt en kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 3 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De man die zaterdagavond overleed in Rotterdam, kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt tegen de krant dat Alfredo Gulu van 51 staande werd gehouden, maar geen idee kon laten zien. Vervolgens ging hij er vandoor. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. Advocaat Gerald Roethoff, die de familie bijstaat, zegt dat de familie aangifte zal doen. Gisteravond was er een stille tocht voor de man. Die verliep rustig, maar na afloop trokken mensen op naar het politiebureau Zuidplein. Daar werd het bekogeld, beklad en werd brand gesticht. 1 persoon is opgepakt. Volgens de Iraanse revolutionaire garde is een olietanker in de straat van Hormuz op mijnen gevaren en in brand gevlogen. De VS stelt dat het schip daar niet voer en dat het bij de kust van Oman werd aangevallen door Iran. Dat is ook de laatst bekende locatie van de tanker. Amerika stelt dat de tanker eerder al door een raket en nu door een drone is aangevallen. Iran claimt dat het volledige controle heeft over de straat van Hormuz, terwijl de VS juist stelt dat de gehele straat mijnvrij is gemaakt. En in Hollywood is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hacks de rol van de oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jonge schrijfster. Hacks kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. Het wordt 22 tot lokaal 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

doen. Als ik hier opeens weer voor je stond, wat zou je doen? Als ik viel hier voor je op de grond.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM, met het nieuws van 4 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De ESA heeft succesvol een satelliet gelanceerd vanuit Frans-Guyana. Aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. De Europese satelliet kan zien hoeveel licht planten geven. Als dat minder wordt, dan is het een teken van stress. De missie moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Planten die nemen CO2 op om te groeien. En wetenschappers die willen bijvoorbeeld graag weten hoeveel CO2 ze de rest van deze eeuw uit de lucht kunnen halen. In Los Angeles is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart die heeft geschiedenis geschreven door als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy te winnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedyserie Hex de rol van oudere komiek Deborah Vance, die gedwongen door haar agent samen gaat werken met een jongere schrijfster. Hex kreeg maar liefst 24 Emmy-nominaties. En na het Twents en het Sallands verschijnen de verhalen van Jip en Janneke binnenkort ook in het Urks. Over een maand verschijnt het eerste boek, Voor Altijd Maas. Dat is Urks voor Altijd Vrienden. En met de vertaling willen de betrokken organisaties regionale talen onder jongeren levend houden. Het weer nog. Vannacht kans op wat nevel of mist. Het koelt af naar een graad of 16. Overdag in het noorden en het westen eerst wolken. In de middag op veel plaatsen zon. 22 tot 28 graden wordt het. En 's avonds bewolkt met kans op buien. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was dat nog maar 29%. En nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jetten, is het vertrouwen 36%. En veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. In L.A. is de uitreiking van de Emmy Awards bezig, de belangrijkste tv-prijzen. De Amerikaanse actrice Jean Smart heeft als eerste vrouw 5 jaar op rij een Emmy gewonnen voor haar rol in dezelfde tv-serie. De 75-jarige Smart speelt in de HBO-comedy-serie Hex, de rol van een oudere komiek die door haar agent wordt gedwongen om samen te werken met een jonge schrijfster. En dit jaar kreeg ziekenhuisdrama-serie The Pitt de meeste nominaties, 25. Net als vorig jaar won hoofdrolspeler Noah Wahl de prijs voor beste acteur in een dramaserie. En zanger Blauwtzoen die heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers die willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag op veel plaatsen zon 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

die die mm-hmm.

stranger. Don't have to ask you to get up. You do it on your own.

0: is in de Zoom. Weet je nog dat jij me zei dat je er altijd bent als ik je nodig heb?
1: Nee, ik ben het niet vergeten, nee. Wat jij me ooit hebt gezegd.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. Trump hoopte de strengere regels in te voeren voor de tussentijdse verkiezingen in november, de midterms. Veel democraten die stemmen namelijk per post. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. 3 jaar geleden was het kabinet Rutte 4 een paar maanden voor Prinsjesdag gevallen en had nog maar 33% van de bevolking een beetje tot veel vertrouwen in de landelijke politiek. Vorig jaar, na de val van het kabinet Schoof, was het nog maar 29%. Nu, ruim een half jaar na het aantreden van kabinet Jette, is het vertrouwen 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag door het kabinet rommelig. De 51-jarige Alfredo Gulu, die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Agenten die waren aan het controleren na een melding van een gestolen fatbike. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Tijdens de aanhouding werd hij onwel en overleed. De Europese ruimtevaartorganisatie ESA heeft een satelliet gelanceerd. En aan boord is apparatuur die kan meten of planten last hebben van de droogte. En er kan worden gezien hoeveel licht planten geven. En als dat minder wordt, dan is dat een teken van stress. En de missie die moet kennis opleveren over de gezondheid van bossen, akkers en andere groene gebieden. Het weer nog, lokaal wat nevel of mist. Vanochtend eerst wat wolkenvelden. In de middag is het dan op veel plaatsen zonnig bij 22 tot lokaal 28 graden. En 's avonds wordt het overal bewolkt met kansen op buien. En de dagen daarna wordt het een stuk minder warm en ook een stuk wisselvalliger weer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump is weer teruggefloten door de rechter. De regering Trump wilde graag strengere regels invoeren voor stemmen per post. Maar het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Blauwtsoen heeft gisteravond een concert gegeven waar het geluid zachter stond. Het volume stond 10 decibel lager en daardoor zijn oordopjes niet nodig en moet het gehoorschade voorkomen. Het weer, eerst wat wolkenvelden, in de middag op plaatsen zon. Bij 22 tot 28 graden wordt het aangenaam warm.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden weinig tot geen treinen door een grote storing. Zo rijden er geen NS-treinen van en naar Zwolle en ook niet vanuit Amersfoort en Utrecht naar het oosten. Door de storing is ook een onbekend aantal overwegen geraakt, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. ProRail heeft nog geen idee waardoor de storing is ontstaan. Ook is nog onbekend hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn een man van 57 uit Friesland en een man van 58 en een vrouw van 23 uit Amsterdam. Het onderzoek is nog volop gaande, zegt verslaggever Marjolein Hogervorst.
2: Wat we tot nu toe weten is dat de piloot nog contact heeft gehad met de Duitse luchtverkeersleiding om aan te geven dat hij last had van het slechte weer. Vervolgens zien we op radarbeelden dat het vliegtuig snel hoogte verliest en hier in het weiland neerstort.
1: Het vliegtuigje vertrok gisterochtend vanuit Hilversum. Blauwtzoen heeft gisteravond in Amsterdam een concert gegeven waar het geluid zachter stond om gehoorschade te voorkomen. Het volume stond 10 decibel lager. Daardoor zijn oordopjes niet nodig. De initiatiefnemers willen iets doen tegen hard geluid bij optredens. Deze bezoekers waren enthousiast.
3: Ik vond het op sommige momenten nog best wel hard eigenlijk. Ik heb niet veel gemerkt dat het zachter was.
4: Ik vind dit concept fantastisch. Ik hoop dat ze overal die decibellen een flink stuk omlaag gooien.
1: De bedoeling is dat er een keurmerk komt voor zalen waar de muziek zachter staat dan normaal. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. In Noord-Holland worden op dit moment files gemeld op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen afrit Avenhoorn en Purmerend Noord 2 kilometer met 5 minuten oponthoud. Ook op de A8 is het raak richting Amsterdam. Vanuit Zaanstad doe je er bij knooppunt Zaandam een kwartier langer over. Dan nog de N207 Alphen aan de Rijn richting Hillegom. Tussen Waalbrugge en Leimuiden heb je 5 minuten tijdverlies. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. In het midden en noorden van Nederland rijden nauwelijks treinen door een grote storing in het systeem dat aangeeft of treinen veilig over het spoor kunnen gaan. Het is nog onduidelijk hoe lang het duurt voordat de problemen zijn verholpen. De regering Trump mag geen strenge regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De man van 51 die overleed kort nadat hij door de politie was aangehouden, reed niet op een gestolen fatbike rond. Dat bevestigt de politie aan NRC. Het OM zegt dat de man er vandoor ging na een controle. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. Door een storing is het treinverkeer in grote delen van Nederland ontregeld. Volgens spoorbeheerder ProRail zijn vooral trajecten van en naar het noorden en oosten uitgevallen. Oorzaak is een sectiestoring, zegt deze woordvoerder van ProRail.
2: Dat wil dus eigenlijk aangeven dat ons treinbeveiligingssysteem aangeeft dat er ergens een trein rijdt waar dat niet zo is. Vanuit veiligheidsoverwegingen sluiten dan bijvoorbeeld ook de overwegen. Maar kunnen wij alleen nog maar stapvoets of helemaal niet rijden? En zeker op zoveel plekken tegelijk is het dan dus eigenlijk niet mogelijk om veilig treinverkeer op te starten.
1: Het is nog niet bekend hoe lang de storing gaat duren. Het vertrouwen in de landelijke politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar, na de val van kabinet Schoof, was het vertrouwen 29%. Nu is dat 36%. Veel mensen noemen bijvoorbeeld de aanloop naar Prinsjesdag rommelig. De regering Trump mag bij tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Een rechter stak eerder al een stokje voor. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. De Amerikaanse versie van De Verraders is opnieuw in de prijzen gevallen bij de Emmy Awards. Het van oorsprong Nederlandse format won in de categorie Beste Reality Competitieprogramma. De presentator bedankte de kijkers.
3: The audience is so amazing. It is so diverse and it's just incredible the way you all get together and watch the show together. That is so beautiful that a show about treachery and betrayal brings people together.
1: The Traitors, zoals het programma in de VS heet, won de voorgaande twee jaar ook al een Emmy Award. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Het verkeer in Noord-Holland loopt op dit moment vertraging op. Op de A7 Horen richting Zaanstad. Tussen Purmerend Zuid en Afritzaandijk 5 kilometer met 10 minuten oponthoud. Op de A8 Zaanstad richting Amsterdam loopt het verkeer op dit moment de meeste vertraging op. Tussen Zaanstad, Assendelft en knooppunt Zaandam rijdt het langzaam 3 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan nog een file op de A27, Almere richting Utrecht. Je hebt 10 minuten extra tussen Almere Hout en Huizen. En tot slot nog de N201, Hilversum richting Uithoorn. Tussen afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot. 3 kilometer met 10 minuten extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De grote treinstoring in Nederland lijkt veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. De regering Trump mag geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. Het Amerikaanse Hoge Rechtshof is het eens met de uitspraak van een lagere rechter die daar een stokje voor stak. De drie mensen die zijn omgekomen bij de crash van een vliegtuigje vlak over de grens in Duitsland kwamen alle drie uit Nederland. Het zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Het weer. In het westen en noorden nauwelijks zon en 19 tot 22 graden. In het zuidoosten zomers warm met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond kans op buien, mogelijk met onweer.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Jurjen Boekraat met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is veroorzaakt door sabotage. Dat meldt ProRail. Er zijn spullen gevonden die bewust op het spoor zijn neergelegd, zegt een woordvoerder.
2: Ja, het zijn buizen. Daar willen we verder ook niet al te veel over aangeven. Maar doordat die buizen vast zijn gemaakt aan het spoor, kunnen wij in ieder geval zien dat de opzet in het spel is. En ontstaan dus ook deze storingen.
1: Het is nog onduidelijk hoe lang het opruimen gaat duren. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. Het vertrouwen in de politiek is iets hoger dan vorig jaar op Prinsjesdag. Dat blijkt uit onderzoek van Ipsos INO. Vorig jaar was het vertrouwen 29%, nu 36%. Wat niet meewerkt is de rommelige aanloop naar Prinsjesdag, zegt politiek verslaggever Emma Jackson.
3: En wat ook zo is dat dit minderheidskabinet natuurlijk had beloofd met een begroting hier te staan. En zometeen staan ze hier met een begroting van alleen maar CDA, VVD en D66. En moeten ze nog op zoek naar steun van die oppositiepartijen.
1: Wat er precies in de begroting staat, horen we later vandaag, maar veel lekte al uit. De drie mensen die omkwamen bij een ongeluk met een vliegtuigje in Duitsland kwamen allemaal uit Nederland. De slachtoffers zijn twee mannen van 57 en 58 en een vrouw van 23. Gisterochtend vertrok het toestel vanaf Hilversum en het kwam net over de grens in de problemen en stortte neer. Regering Trump mag bij de tussentijdse verkiezingen in de VS in november geen strengere regels invoeren voor stemmen per post. De rechter stak er eerder al een stokje voor en het Amerikaanse Hoge Rechtshof laat weten dat die uitspraak blijft staan. Poststemmen wordt relatief veel gebruikt door mensen die op Democraten stemmen. Het weer. In het westen en noorden breekt de zon vandaag weinig door en kan er wat motregen vallen. Daar wordt het 19 tot 22 graden. In het zuidoosten is het zomers met veel zon en 25 tot 28 graden. In de avond wordt het overal bewolkt met kans op buien, mogelijk met onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend. Oh.

Dit is ZFM. ZFM. Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De grote treinstoring in Nederland is nog niet opgelost. De problemen begonnen rond 5:30. Volgens ProRail gaat het om sabotage, want op meerdere locaties zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk is een trein ook tegen het materiaal aangereden. Voor zover bekend raakte niemand gewond. Medewerkers proberen overal het spoor weer vrij te maken. De storing leidt tot grote problemen, vooral rond Zwolle, Deventer en Amersfoort. Volgens ProRail werkt het beveiligingssysteem niet meer goed. Dat geeft aan of er een trein over het spoor rijdt of niet. En door de storing is dat nu onduidelijk en springen de seinen op rood. Ook sluiten voor de veiligheid de overwegen, wat gevolgen heeft voor het wegverkeer. Reizigers moeten rekening houden met veel vertraging en uitval van treinen. ProRail hoopt dat de problemen in de loop van de ochtend zijn opgelost. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers, omdat de problemen zo groot zijn. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. En Den Haag maakt zich op voor Prinsjesdag, de dag waarop het kabinet de plannen voor komend jaar presenteert. De eerste Oranjefans hadden zich al vroeg verzameld bij Paleis Noordeinde. Daar begint om 1:00 de rijtour met onder andere koning Willem-Alexander. Een kwartier later spreekt hij de troonrede uit. De Prinsjesdagplannen lekten deels al uit. Zo draait het kabinet de voorgenomen bezuinigingen op de sociale zekerheid grotendeels terug. En het eigen risico in de zorg gaat een jaar later omhoog. Het weer in het westen en noorden, wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 29 graden. Vanavond en vannacht langs de oostgrens kans op buien, mogelijk ook onweer. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocruise Zandvoort, Kamerlijk Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de ochtend.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Vanwege de grote treinstoring doet de politie op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn buizen vastgemaakt aan het spoor. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De problemen op het spoor begonnen rond 5:30. Sindsdien rijden er minder treinen of zijn er treinen uitgevallen. NS zet geen bussen in voor gestrande reizigers omdat de problemen zo groot zijn. De 3 militaire kopstukken die zijn veroordeeld voor de moord op 4 Nederlandse journalisten in El Salvador moeten definitief 30 jaar de cel in. De 4 deden in 1982 verslag van een burgeroorlog. Maar werden gedood in een hinderlaag van het regeringsleger. De militaire kopstukken gingen in cassatie tegen hun straf, maar dat is nu verworpen. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. Lichtkogels worden meestal gebruikt om anderen te waarschuwen als een schip bijvoorbeeld zinkt. Verschillende Kamerleden en bewindspersonen worden vandaag speciaal voor Prinsjesdag opgemaakt door mbo-studenten in Den Haag. Onder andere de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, Letchert, laat haar haar en make-up doen door de studenten. De leerling die de minister in haar stoel had, zegt dat ze het in het begin wat spannend vond, maar dat ze uiteindelijk een leuk gesprek had met haar. Ook staatssecretaris Tielen van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en CDA-kamerlid Zwinkels worden gesteld door de studenten. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In het binnenland zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Triple Play.
3: Triple Play is een programma waarin steeds 3 songs op een rij worden gedraaid. De onderwerpen variëren en kunnen alle kanten op. Met als voorbeelden een artiest, een genre, een land enzovoort. Het programma biedt voor elk wat wils, met veel muziek en weinig woorden. Samenstelling en presentatie, Kees de Haan. Kees de Haan. Triple Play. Kees de Haan.
4: Vandaag pakken we onze koffers, laten we de files en de vertragingen even voor wat ze zijn. En maken we een muzikale citytrip. Geen vliegticket nodig, geen hotel reserveren en ook geen gedoe met handbagage. Onze reisbegeleiders zijn de artiesten en onze vervoermiddelen zijn natuurlijk de songs. We beginnen in Brussel, steken de grens over naar Parijs, reizen door naar Londen en Rome en belanden uiteindelijk in Barcelona. Onderweg maken we ook nog enkele uitstapjes naar andere steden. Zet de stoel maar iets verder naar achteren en laat de muziek het werk doen. We begonnen onze reis in Brussel met Jacques Brel. Brussel verscheen in 1962 en is een bijna uitbundige muzikale herinnering aan de stad waar Brel werd geboren. Hij neemt ons mee naar het Brussel van het begin van de 20e eeuw. Een stad vol straatleven, cafés en beweging.

Van Brussel is Parijs natuurlijk maar een korte muzikale sprong. Jacques Dutronc laat ons Parijs beleven om 5 uur 's morgens, wanneer de nacht langzaam plaatsmaakt voor de nieuwe dag. Zijn klassieker is een ode aan een ontwakende stad. Daarna klinkt bij Kenny B een heel ander Parijs. Romantisch, zonnig en met een Nederlandse blik op de Franse hoofdstad. En met Joe Dassin wandelen we vervolgens over de Champs-Élysées.

We verlaten Parijs en gaan richting Wenen. Ultravox maakte van de Oostenrijkse hoofdstad in 1980 een mysterieuze, bijna filmische plek. Vienna werd begin 1981 uitgebracht en groeide uit tot de grootste hit van de band. Mitch Ure zingt het nummer met die kenmerkende combinatie van romantiek en weemoed.

Tijd voor Londen. De Kings kijken vanaf de Waterloo Bridge naar de rivier de Thames, in een van de mooiste popliedjes over de Britse hoofdstad. Daarna laat Ralph McTell met Streets of London de andere kant van de stad horen, minder toeristisch en veel menselijker. Het nummer gaat over eenzaamheid en mensen die gemakkelijk over het hoofd worden gezien.

Taylor Swift maakt het allemaal een stuk vrolijker met haar London Boy, waarin ze met zichtbaar plezier door Camden, Highgate, Brixton, Shoreditch en Soho trekt.

0: Naar Londen steken we opnieuw het kanaal over, maar nu richting Hamburg. Freddy Quinn was de zanger van Heimwee, Zee en Verre Havens. Die jongen van St. Pauli past daar perfect bij. Een jongen uit de Hamburgse wijk St. Pauli, die de wereld heeft gezien en steeds weer door de zee wordt aangetrokken. Het nummer is verbonden met het gelijknamige musicalproject uit 1970.
1: Triple Play.

Vanuit Hamburg trekken we naar Rome. Frank Sinatra neemt ons mee naar de Trevi-fontein met Three Coins in the Fountain. Nat King Cole zegt vervolgens Arrivederci Roma en neemt in het Spaans afscheid van de eeuwige stad. Nick en Simon bewijzen dat ook Nederlandse artiesten inspiratie in Rome vinden. Hun Rome verscheen als single in 2016 en werd gemaakt als duet met het cabaretduo Gentle en de Boer.

Nu nog het zonnige Barcelona. Freddie Mercury en operaster Montserrat Caballé maken van de stad een muzikale wereldstad met hun indrukwekkende Barcelona. Hun samenwerking ontstond nadat Mercury haar in 1987 ontmoette. Het nummer werd datzelfde jaar opgenomen en groeide uit tot een bijzondere combinatie van rock en opera. Daarna zorgt Otmar Liebert met Barcelona Nights voor een geheel andere sfeer. Spaans getint en perfect voor een zwoele avond. Ed Sheeran sluit het Barcelona-blok af met zijn vrolijke Barcelona, een nummer dat hij schreef uit liefde voor de stad.

Daarmee zit onze muzikale citytrip erop. We hebben romantiek gehad, heimwee, geschiedenis, zon, regen, liefde en natuurlijk heel veel muziek. Misschien heb je tijdens deze aflevering van Triple Play alweer een bestemming op je verlanglijstje gezet. Of misschien heb je ontdekt dat je voor een mooie reis helemaal geen vliegtuig nodig hebt. Want één ding is zeker, met de juiste muziek kom je een heel eind. Dit was Triple Play. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende muzikale reis.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Dat gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Vannacht heeft de politie in Den Haag de verkeersmaatregelen voor Prinsjesdag eerder laten ingaan. Dat was vanwege een mogelijk protest door boeren. Er waren signalen dat zij met trekkers naar het centrum wilden komen. Wat voor signalen dat waren, wil de politie niet zeggen. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. Ondertussen doet de politie nog op meerdere plekken onderzoek. De storing is volgens ProRail veroorzaakt door sabotage. Op meerdere plekken zijn namelijk buizen vastgemaakt aan het spoor. Bij Steenwijk heeft dat geleid tot een aanrijding met een trein. Daarbij zijn geen gewonden gevallen. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageactie zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Op beelden is te zien hoe er in Veenendaal lange buizen worden afgevoerd van zeker 1,5 meter. De Russische ambassadeur in Denemarken is op het matje geroepen vanwege een incident gisteren. Een Deense helikopter werd beschoten met lichtkogels door een Russisch fregat. Het toestel wilde foto's maken van het schip in internationale wateren. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. Dat hebben voetbalbonden UEFA en KNVB bekendgemaakt. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. En is volgend jaar op 11 augustus in Amsterdam dus. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Activisten hebben de Lange Voorhout, een straat in het centrum van Den Haag, beklad met rode verf. Het gebeurde op de route waar vanmiddag de koning langs rijdt voor Prinsjesdag. Enkele mensen zijn opgepakt en riepen bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion zijn. NS is voorzichtig begonnen de dienstregeling weer op te starten na de sabotageacties van vanochtend. De verwachting is wel dat de dienstregeling nog de hele dag last heeft van de acties. En de wedstrijd om de Europese Supercup wordt volgend jaar gespeeld in de Johan Cruijff Arena. De Supercup gaat tussen de winnaars van de Champions League en de Europa League. Het weer, in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui bij zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en max 28 graden.
0: Dit is ZFM.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: spending time.
1: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
2: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Op verschillende plekken in het land woeden branden langs snelwegen. Dat is onder meer het geval op de A2 bij Breukelen, de A28 bij Nijkerk en de A1 tussen Voorthuizen en Hoevelaken. Als dat nodig is, worden rijstroken of snelwegen afgesloten, zegt Rijkswaterstaat. Het is onduidelijk wie de branden heeft gesticht. Op sommige plekken waar ProRail spullen van het spoor heeft gehaald, hebben onbekenden opnieuw materiaal neergelegd. Het treinverkeer in een groot deel van het land kampt al de hele ochtend met grote problemen door sabotageacties. ProRail zegt in totaal op 30 plaatsen in het land buizen of andere spullen te hebben gevonden op het spoor. De meeste locaties zijn inmiddels weer vrijgemaakt en daar wordt de dienstregeling weer opgestart. Het is nog niet duidelijk wie er achter de sabotageacties zit. De politie doet onder meer onderzoek in Gelderland, Overijssel en Utrecht. Boerenorganisatie Farmers Defence Force sluit niet uit dat boeren achter de sabotage van het spoor zitten. De organisatie zegt zelf niet betrokken te zijn, maar dat er wel boeren zijn die hebben aangekondigd dat ze rond de troonrede, in de woorden van Farmers Defence Force, losgaan. En rond deze tijd vertrekt de glazen koets met daarin koning Willem-Alexander vanuit Paleis Noordeinde naar de Koninklijke Schouwburg. Daar leest de koning over een kwartier de troonrede voor. Op de route van de rijtour hebben activisten het lange voorhout in het centrum van Den Haag eerder vandaag beklad met rode verf. 7 mensen zijn opgepakt. Een deel van hen riep bij hun arrestatie dat ze van Extinction Rebellion waren. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler. Dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: ZFM Verkeersinformatie.
3: Mijn naam is Rijn Baartmans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bos opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
1: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De democratie heeft continu bescherming en onderhoud nodig. Dat zei koning Willem-Alexander in de troonrede op deze Prinsjesdag. Democratie moet mensen verenigen en niet uit elkaar spelen, zei hij in de Koninklijke Schouwburg in Den Haag. Over de plannen van het kabinet zei de koning dat er oplossingen moeten komen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Hij ziet naar eigen zeggen dat de polarisatie op het gebied van vluchtelingenbeleid toeneemt. Niet alles kan tegelijk en is morgen opgelost, zei hij daarbij. Ook ging het in de toespraak over veiligheid. Daarover zei Willem-Alexander dat Nederland intensiever gaat samenwerken met bondgenoten om ons land veilig te houden. Rond deze tijd is in Den Haag de balkonscène en om 3:30 wordt de miljoenennota aangeboden. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Dat is onder meer gebeurd langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer in een groot deel van het land verstoorden. Op 30 plaatsen heeft ProRail buizen en andere spullen gevonden die op het spoor lagen. Het treinverkeer is vanmiddag geleidelijk aan weer opgestart. Vanwege zorgen over hun veiligheid zijn de kinderen van de Britse prins Harry en zijn vrouw Meghan gewisseld van school. Vanwege de afstand naar de school was het moeilijk om hen goed te beveiligen. Het nieuws komt op het moment dat de door de overheid betaalde beveiliging van het echtpaar opnieuw wordt beoordeeld. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui. Daar wordt het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm. Met lokaal in Limburg 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mans van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu ZFM in de middag.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 3 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft in de troonrede gezegd dat het belangrijk is om de democratie te beschermen. Mensen moeten erop kunnen vertrouwen dat politiek en overheid problemen echt oplossen, zei de koning. In de troonrede ging het ook over dat het kabinet oplossingen wil voor problemen op het gebied van wonen, stikstof en migratie. Na de troonrede zwaaiden de koning, koningin, hun dochters, prinses Laurentien en prins Constantijn vanaf het balkon van Paleis Noordeinde naar het publiek. Langs snelwegen op verschillende plekken in het land zijn hooibalen in brand gestoken. Zonder meer gebeurt langs de A2 bij Breukelen, de A1 bij Hoevelaken en de A7 bij Scheemda. Vanwege de veiligheid heeft Rijkswaterstaat hier en daar rijstroken afgesloten. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist, maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder acties aangekondigd aan het begin van de middag. Het is nog onduidelijk of er een verband is met de sabotageacties op het spoor die vanochtend het treinverkeer een groot deel van het land verstoorden. De Amerikaanse artiest Macklemore is uit het voorprogramma van Ed Sheeran geschrapt. Het heeft te maken met pro-Palestijnse uitspraken die hij op het podium heeft gedaan. Macklemore zegt dat de Brit Sheeran onder druk is gezet door stadioneigenaren. Een van hen zou persoonlijk contact hebben opgenomen met Sheeran om hem te vertellen dat Macklemore niet welkom is in zijn stadion. Op sociale media is er kritiek op het besluit van Ed Sheeran. Macklemore zegt achter zijn pro-Palestijnse uitspraken te blijven staan. Het weer in het westen en noorden wolkenvelden en lokaal een bui, daar is het zo'n 22 graden. In de rest van het land is het zonnig en zomers warm met lokaal in Limburg 28 graden. Morgen een stuk koeler, dan wordt het bij een mix van zon en buien zo'n 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Mijn naam is Rijnbaard Mons van de ANWB. Op dit moment zijn er geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlingh Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 4 uur.
1: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer de miljoenennota aangeboden. Het koffertje met de begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. De wereld verandert snel, zei hij, en de veiligheid staat ook onder druk. Daarom pleit hij voor meer samenwerking. Investeringen zijn nodig en gezonde overheidsfinanciën zijn daarvoor een belangrijke randvoorwaarde. Ondernemers moeten kunnen doorgroeien. Dat betekent minder regeldruk, geen trage vergunningverlening en het aanpakken van de netcongestie. Daarvoor zijn hervormingen nodig in de sociale zekerheid en zorg. Maar die voorzieningen moeten wel betaalbaar en toegankelijk blijven, zei Heijnen. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011, toen hij het eerste seizoen van The Voice of Holland won. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Begin dit jaar werd bekend dat hij kampte met financiële tegenslagen en een slechte gezondheid. De politie heeft nog niet officieel bevestigd dat het gevonden lichaam van de 43-jarige Sanders is. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plekken langs wegen hooibalen in brand gestoken. De verantwoordelijkheid voor de branden is niet opgeëist. Maar boerenorganisatie Farmers Defence Force had eerder al gezegd dat boeren actie zouden gaan voeren. Het weer, grote verschillen in het land. In het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land zonnig en zomers. Met temperaturen tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De binnenring van de A10 Zuid heeft een vrachtwagen de vangrail geraakt. Dat is bij Amsterdam Oud-Zuid. Er zijn bergingswerkzaamheden bezig. Twee rijstroken zijn dicht, staat 5 kilometer file. Met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, de hoofdpunten van het NOS-journaal. Minister Heijnen van Financiën heeft aan de Tweede Kamer het koffertje met de miljoenennota aangeboden. De begroting voor volgend jaar. Heijnen zei dat het een begroting is met een opgave voor iedereen. En hij pleit voor meer samenwerking. De begroting is niet in beton gegoten. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd er al gezocht naar de zanger. Premier Jette heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het weer in het westen en noorden bewolkt. In de rest van het land temperaturen tot 28 graden. Morgen een mix van zon en buien bij 18 graden.
0: Dit is ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.

0: ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 5 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Premier Jetten heeft gereageerd op de sabotage aan het spoor. De premier noemt de acties ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plekken op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. Vanmiddag werden op verschillende plaatsen langs wegen hooibalen in brand gestoken. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Sinds vanochtend werd al gezocht naar de zanger. Hij brak door in 2011 toen hij het eerste seizoen won van The Voice of Holland. Later kwam hij enkele keren in opspraak. Zo werd hij veroordeeld voor mishandeling en was hij lid van de verboden motorclub Satudara. Bij een protest voor LHBTI-rechten in de Turkse stad Istanbul zijn zeker 150 mensen opgepakt. Ze demonstreerden tegen de invallen van afgelopen weekend bij LHBTI-organisaties. Toen werden 26 mensen in Istanbul aangehouden en nog eens 21 mensen in de hoofdstad Ankara. Ook werden websites en sociale media-accounts van die organisaties en LHBTI'ers geblokkeerd. Dan het weer. Op veel plaatsen is het droog. Aan zee steeds meer bewolking. Daar kan het vanavond gaan regenen. Later vanavond en vannacht in het oosten kans op een bui. Morgen meer buien en tussendoor zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio in totaal 45 kilometer file op de snelwegen. Dat is niet al te veel. 10 minuten vertraging bij Amstelveen als je over de A9 vanuit Diemen naar Amstelveen rijdt. En 10 minuten op de A10, de binnenring van de A10 Zuid bij Amsterdam Oud-Zuid. 4 kilometer file daar. Opruimwerkzaamheden houden daar twee rijstroken dicht. Op de N230 Utrecht-Maarsen 10 minuten vertraging bij Maarsenbroek. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en een klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlink Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de middag.

0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM.
1: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting van het kabinet. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Op zo'n 30 plaatsen op het spoor werden buizen en andere voorwerpen gevonden. Bij een zoekactie in een recreatieplas bij Arnhem is een lichaam gevonden. Vrienden van de zanger Ben Sanders zeggen tegen de Telegraaf dat het om Sanders gaat. Dan het weer op veel plaatsen droog, aan zee steeds meer bewolking. Vanavond aan de kust en in het oosten kans op een bui.
0: Dit is ZFM.
2: This is going out to the whole wide west side. Know what I'm saying?

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 6 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt het belangrijkste adviesorgaan van de regering. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het waren acties van boerenactivisten. Premier Jette noemt de sabotageacties aan het spoor ontwrichtend en levensgevaarlijk. Vanochtend werden op zo'n 30 plaatsen op het spoor buizen en andere voorwerpen gevonden. Het ontregelde het treinverkeer in een groot deel van het land. Het is onduidelijk wie erachter zit en of er een verband is met andere protesten. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen met de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB, die kan besluiten om een landelijk stadionverbod op te leggen. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar 13 graden. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
2: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Avondspits is in onze regio al wel voorbij. Je hebt nog 5 minuten vertraging als je over de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam rijdt. 5 kilometer file tussen Baren en Hilversum Noord. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
3: In Crossroads for Your Country, Bluegrass, Tex-Mex, Country Rock en Americana. Deze songs zijn afkomstig uit alle windstreken, waaronder de States, Canada, Australië en Europa. Verzoekjes en meer informatie, info@crossroadsmusic.nl.

0: Twee uur lang het beste uit de country, van gloednieuw tot tijdloos. We openen dit uur groots met drie nummers van een artiest die we van harte kunnen aanbevelen. We horen het origineel van de week van een van de grootste culthelden uit de country. En Kimmy Bitter is met Bittersweet het album van de maand.
1: Warm aanbevolen.
0: We trappen af met drie nummers van Leon Maiken, zoon van Bosnische vluchtelingen die opgroeide aan de golfkust van Florida. Hij ruilde een studie in New York in voor een baan op de vissersdokken, tot hij besloot het toch in Nashville te gaan proberen als singer-songwriter. Maiken schrijft rauwe, wegverslindende songs over hotels, tankstations en het leven onderweg, in de traditie van Townes Van Zandt en John Prine. We hoorden Falling Short, nu nog Honey Bee en Road Dog Express.

Het album van de maand is Bittersweet van de Amerikaanse Kimmy Bitter. Een singer-songwriter die traditionele country combineert met een vleugje rock'n'roll. More, More, More is een energieke, vrolijke song. Met een refrein dat zich moeiteloos in het geheugen nestelt. Bitter bouwt gestaag naam op in de Amerikaanse alt-country en Americana scene. More, More, More is een mooi voorbeeld van haar tijdloze, Patsy Cline-achtige geluid.

Jenny Paulette brengt met Maggie's Song een verhalend, bijna nostalgisch liedje vol beeldende fragmenten, zoals de titel al doet vermoeden. Paulette staat bekend om haar Texaanse roots en haar authentieke, ongepolijste benadering van country. Het nummer ademt de sfeer van herinneringen en dierbare bezittingen.

0: de original van deze week.
1: Hickory Wind verscheen in 1968 op Sweetheart of the Rodeo van The Byrds. Het album waarmee Gram Parsons country en rock definitief samenbracht. Parsons overleed al in 1973 op 26-jarige leeftijd. Maar geldt tot op de dag van vandaag als een van de grote grondleggers van de alt-country. In het tweede uur horen we hoe een andere artiest dit nummer vandaag de dag interpreteert.

De Canadees Dean Brody is al jaren een vaste waarde in de country van zijn thuisland. Met talloze nummer 1 hits en Canadian Country Music Association Awards op zijn naam. Keeping Up With The Joneses komt van zijn 10e studioalbum, een mijlpaal, die zijn lange en constante carrière onderstreept.

Aan muziekblad Rolling Stone vertelde Parton ooit dat de inspiratie voor Just Because I'm a Woman kwam uit de ruzie met haar man Carl Dean. Toen vlak na hun huwelijk bleek dat Parton daarvoor ook relaties had gehad, was Dean geschokt, terwijl hij meende dat zijn eigen eerdere relaties geen probleem waren. Moet je net Parton hebben, die pakkend en uitdrukkingsvol haar weerwoord in een country hit verpakt. My mistakes are no worse than yours, just because I'm a woman, was in de jaren 60 nog best een statement. Het lome country ritme, de zeurende steelgitaar en Parton's heldere zangstem met de kenmerkende twang. Maar in dit lied, ook met een ingehouden zucht, verraadde haar teleurstelling in Dean.

The Washboard Union is een Canadese band uit Alberta die bekend staat om energieke feestelijke country met een flinke dosis humor. Whiskey Wings is precies zo'n meezinger, gemaakt voor een avond met vrienden en een koud glas. Come on.

0: Het blokje country songs uit eigen land is een vast onderdeel en onlosmakelijk verbonden met dit programma.
1: Niels Buys is een Nederlandse countryartiest die de Amerikaanse traditie met een eigen herkenbare knipoog naar de lage landen brengt. Fake Fun laat horen dat onze eigen country scene niets hoeft onder te doen voor de Amerikaanse.

0: is wasted.
1: Bertolf Lentink, beter bekend als Bertolf, is één van de bekendste Nederlandse singer-songwriters. Met een sound die leent van folk, country en pop. Hij scoorde eerder een hit als Come Easy Go en blijft met Love So Well trouw aan zijn warme, melodieuze signatuur.

Ook de Hillbilly Moonshiners vertegenwoordigen de Nederlandse country scene met verve. Deze band staat bekend om energieke live shows en een repertoire dat luisteraars letterlijk de dansvloer opjaagt. Precies wat Shut Up and Dance With Me belooft.

0: Dit was het blokje Country uit eigen land.
1: Grey Delisle is behalve singer-songwriter ook een veelgevraagd stemactrice in animatiefilms en games. Maar in de muziek kiest ze voor eerlijke ingetogen Americana. There's the Door past in de traditie van kwetsbare persoonlijke songwriting.

Nog een track van het album van de maand. Don't Talk to Strangers komt eveneens van Bittersweet en laat de retro Westkust sound van Kimmy Bitter, geïnspireerd op Palm Springs en de jaren 60, opnieuw goed tot zijn recht komen.

Kylie Rose is een opkomende naam in de country, die met eenvoudige beeldende songwriter weet te overtuigen. Nebraska is een sfeervolle single die de wijsheid van het Amerikaanse platteland oproept.

We sluiten het eerste uur af met Paige Pleasants en Make Mine Country van haar album Swamp Water. Een titel en sound die precies aangeven waar ze vandaan komt. Het moerasland van Louisiana, met alle country-invloeden die erbij horen. Dit was het eerste uur van Crossroads, met Leon Maiken als opener, Kimmy Bitter met het album van de maand en Dolly Parton als act van de maand. Blijf luisteren, want in het tweede uur staan we uitgebreid stil bij Dolly's levenswerk, komt songwriter Bob McDill langs via drie artiesten die zijn songs vertolkten en maken we kennis met Nicole Croteau. Tot zo!

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 7 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Raad van State is kritisch over de begroting die minister Heijnen van Financiën vanmiddag heeft gepresenteerd in de Tweede Kamer. Het kabinet zegt dat werken moet lonen, maar alle plannen waar extra geld voor wordt gereserveerd worden betaald door de belasting op werken te verhogen, zegt de Raad. Werkende mensen betalen 5,8 miljard euro van de 6 miljard euro aan lastenverzwaringen, terwijl de lasten voor bedrijven en vermogenden juist iets omlaag gaan. Morgen beginnen de algemene politieke beschouwingen, waarin de miljoenennota door de Tweede Kamer wordt besproken. Politiek verslaggever Lars Geerts is benieuwd naar de opstelling van pro-leider Jesse Klaver, maar niet alleen naar die van hem.
2: En ik ga letten op Ja 21 van Joost Eertmans. En ik ga kijken naar Mirjam Bikker en van de ChristenUnie en Jan Struijs van 50PLUS. Want waar iedereen naar op zoek is, is waar zit de ruimte? Waar zit de mogelijkheid om dit kabinet verder te helpen? En daarmee, nou ja, dat is dan de grote vraag die erboven ligt, ook de politiek verder te helpen.
1: De politie heeft 6 mensen gearresteerd bij de A2 bij Breukelen. Ze zouden de verkeersveiligheid in gevaar hebben gebracht. De personen zijn tussen de 25 en 70 jaar en komen allemaal uit de gemeente Stichtse Vecht. Vanmiddag werden er langs de A2 en andere wegen in het land hooibalen in brand gestoken. Het ging om acties van boerenactivisten. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man van 43 blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man en 3 anderen raakten gewond bij dat incident. Dan het weer. Aan zee steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Het koelt af naar een graad of 13. Morgen meer buien, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
3: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Autocruise Zandvoort. Al sinds de oprichting staan bij ons vakmanschap, betrouwbaarheid en klantgerichte service centraal. In de loop der jaren is ons bedrijf uitgegroeid tot wat het nu is. Bij ons zijn alle merken en modellen auto's welkom. Ook voor schadeherstel, reparaties en APK. Bij ons ben je verzekerd van de beste service tegen een eerlijke prijs. En onze door Bosch opgeleide monteurs weten alles over jouw auto. Autocrew Zandvoort, Kamerlik Onderstraat 23. Ook op zaterdag geopend.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu Crossroads.
5: Wekelijks op dit station. Kees de Haan met country muziek voor iedereen.
6: Welkom terug bij het tweede uur van Crossroads. We gaan uitgebreid terug in de tijd met Dolly Parton. Laten horen hoe 3 artiesten het werk van songwriter Bob McDill hebben vertolkt. En ontmoeten we de spicy western klanken van Nicole Croteau. Will Mosley is de Amerikaanse singer-songwriter die via American Idol bekendheid kreeg en sindsdien zijn eigen weg vindt in de country. Drink, Drink, Drink is een luchtige feestelijke single die goed past bij een avond onder vrienden. Dat was de aftrap van het tweede uur.

Dolly Parton groeide op als vierde van 12 kinderen in een arm gezin in de bergen van Oost-Tennessee en groeide uit tot een van de invloedrijkste artiesten die de country ooit heeft voortgebracht, met meer dan 100 miljoen verkochte platen wereldwijd. Down from Dover is een van haar meest aangrijpende songs, over een ongehuwde moeder die door haar familie wordt verstoten, bijzonder gedurfd voor de late jaren 60. Light of a Clear Blue Morning schreef ze juist als een hoopvol lied over een nieuw begin, geschreven op het moment dat ze haar samenwerking met Porter Wagoner beëindigde om solo verder te gaan.

Nog een track van het album van de maand, Over You van Kimmy Bitter, met onder meer een verrassende mondharmonica die het nummer een extra, weemoedige laag geeft.

Ella Langley schreef dit nummer zelf en stuurde het naar Morgan Wallen, die meteen enthousiast was. Ze zongen het voor het eerst samen live tijdens Wallen's tour, voordat het officieel uitkwam. Het is hun eerste samenwerking en staat op de heruitgave van Langley's album Dandelion.

Don't Know When to Stop combineert Gracie Abrams' kwetsbare intieme schrijfstijl met Marcus Mumford's herkenbare warme stem. Een samenwerking die grenzen tussen genres opzoekt, precies zoals bij Crossroads past. Een mooi voorbeeld van hoe folk, country en singer-songwriter muziek elkaar steeds vaker vinden.

Benjamin Todd, bekend van zijn rauwe autobiografische songwriter, brengt hier zijn eigen versie van Hickory Wind. Eerder hoorden we het origineel van Gram Parsons uit 1968. Mooi om te horen hoe een song van bijna 60 jaar oud nog altijd nieuwe artiesten weet te inspireren.

Old Crow Medicine Show, de band die ooit de Wagon Wheel wereldberoemd maakte, werkt hier samen met Evan Felker, bekend als frontman van de Turnpike Troubadours. Een samenwerking tussen twee gezelschappen die allebei diep geworteld zijn in de Americana-traditie.

Teken van songwriter Bob McDill, geboren in 1944 in Texas en sinds 1970 actief in Nashville. Hij schreef en medeschreef in zijn carrière liefst 31 nummer 1 hits en werd in 2023 opgenomen in de Country Music Hall of Fame. McDill schreef Amanda ooit in een half uur tijd voor Waylon Jennings, die het jarenlang liet liggen voordat Don Williams het oppikte. Uiteindelijk werd het toch een grote hit voor Jennings zelf. Maar nu eerst The Door Is Always Open door Dave en Sugar en Say It Again door Don Williams, met wie Bob McDill een van zijn hechtste songwriterpartnerschappen had.

0: Kees de Haan. Crossroads.
1: Kane Brown geeft hier een eigentijds mannelijk antwoord op Shania Twain's klassieker Whose Bed Have Your Boots Been Under uit 1995, die destijds haar eerste grote hit was. Twain, die het origineel destijds medeschreef, is zelf te horen op deze nieuwe versie.
2: Here we go.

Hayley Hutchinson brengt met Splinters een kwetsbaar, beeldend nummer, waarin de titel symbool staat voor kleine, pijnlijke herinneringen die blijven steken. Haar stijl combineert singer-songwriter intimiteit met een subtiele country-invloed. Hutchinson is een van de vele jonge stemmen die momenteel de Amerikaanse indie-country scene verrijken. Een ingetogen, persoonlijk moment in de uitzending. If

0: Mexico.
1: In de spotlight staat Nicole Croteau, opgegroeid in Whitefish, Montana, en inmiddels woonachtig in Nashville. Haar vader is Frans-Canadees, haar moeder komt van Puerto Rico, en de twee werelden komen samen op haar album Mountain Mamacita. Latin ritmes die botsen met een Montaans country hart. Last Night in Mexico met de Roman Alexander is daar een mooi voorbeeld van. Net als Ami Fijo San Juan, een eerbetoon aan haar Puerto Ricaanse wortels.

We sluiten de tweede uur af met Lainey Gardner, die eerder veel aandacht kreeg met covers op social media en inmiddels haar eigen pad als artiest bewandelt. Bye Bye is een mooie herkenbare afsluiter. Dit was Crossroads voor deze week. We stonden stil bij het levenswerk van Dolly Parton, hoorden hoe Bob McDill al decennia lang de country van songs voorziet, maakte kennis met de spicy western van Nicole Croteau en opende met de warm aanbevolen Lian Maiken. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende aflevering.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 8 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Opnieuw is er een metalen staaf gevonden op het spoor, nu tussen Holten en Rijssen in Overijssel. Aan het begin van de avond is de staaf verwijderd, bevestigt de NS aan persbureau ANP. De spoorwegen vermoeden opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. De metalen staaf is aan de politie gegeven. Veel van de plannen die vandaag op Prinsjesdag werden gepresenteerd lagen al op straat, maar vanmiddag werd duidelijk hoe het kabinet ze wil betalen. Onder meer door een lichte daling van de koopkracht. Economieverslaggever Roland Muller.
2: Nou, dat betekent concreet dat ze volgend jaar in ieder geval een beetje minder kunnen gaan uitgeven dan dit jaar. Het gaat om 0,1%, dus dat is wel echt beperkt. Ja, en de tweede maatregel is, het kabinet wil graag de inflatie een beetje drukken en dat proberen ze door accijnskortingen. En daarmee komen ze, zeg maar, die huishoudens een beetje tegemoet.
1: Morgen beginnen de algemene beschouwingen, dan bespreekt de Tweede Kamer de plannen. FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. Het politieonderzoek bij een recreatieplas in Arnhem is afgerond. Vandaag werd er een lichaam gevonden. Volgens vrienden zou dat van de zanger Ben Sanders zijn. Hij was al even vermist. De politie is voorzichtig met informatie, zegt deze verslaggever van RTL Boulevard.
3: Dat ze iemand hebben gevonden in die zoekactie. Dat het dezelfde persoon is die ze die ochtend dus zochten.
4: Voor het signalement.
3: Precies. Nou, dat signalement wat we net al zeiden, dat past bij Ben Sanders. Ja, in combinatie met de familie moeten we uitgaan van dat zwartste scenario.
1: De 43-jarige Sanders werd bekend in 2011 als winnaar van The Voice of Holland. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui. Morgen opnieuw regen, maar ook regelmatig zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

Ja, goedemorgen ZFM Jazz luisteraars. Welkom aan de luidspreker. Vandaag de zoveelste uitzending in het langstlopende programma van alle programma's die ZFM ooit ten gehore brengt. Al heel lang bestaat dit programma. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door ondergetekende Peter den Boer. En ik heb vandaag een gast die ons zal leiden door zijn muzikale leven en zijn muzikale voorkeuren. We gaan van alles en nog wat horen. En wat jullie gewend zijn bij mij is variëteit. Ook bossa nova's en van alles wat zangeressen te veel om op te noemen. Maar het programma gaat natuurlijk vandaag vooral draaien om mijn gast. En dat is de Haarlemse muzikant Wietse van Foeken. Maar we gaan even eerst Mulder en Mulder afluisteren.

0: Mulder en Mulder, het legendarische trio Mulder en Mulder. Bij mij is vandaag de gast, beste luisteraars, een Haarlemse muzikant, Wietse van Foeken. Wietse, welkom.
1: Goedemorgen, Peet.
0: Ja, leuk dat je er bent. Je bent uit Haarlem gekomen om hier wat te vertellen over jouw levensloop. Je bent niet alleen Haarlemmer, je bent ook een tijdje Zandvoorter geweest.
1: Ja, ik heb
0: Zandvoort. Ja, mag ik even wat zeggen? Je moet even de microfoon naar beneden trekken. Ja. Oké, okay, ja. Ja. Vertel.
1: Ja, ik heb hier in Zandvoort gewoond. In
0: de jaren 70,
1: 73.
0: Ach zeg.
1: Ik weet het precies, maar...
0: Ja. Ja.
1: En wel bij de familie Zandvoort ook.
0: Oké.
1: Okay. Want in de Brede Rode Straat. En ja, dat was een geweldige tijd.
0: Ja.
1: Ja, ik heb hier ook wel muziek gemaakt.
0: Oké.
1: Okay. Ik weet niet of jullie Bert Davies nog kennen. Of de mensen Bert Davies nog kennen. Dat was een populaire figuur in Zandvoort.
0: Ja. En ik heb jou gevraagd om hier vandaag wat te vertellen over jouw muzikale leven. Jij... bent gitarist, maar vooral uiteindelijk geworden bassist en basgitarist en contrabassist. En je hebt een hele staat van dienst, zowel bij landelijke groepen, maar ook heel veel gedaan in het Kennemerland, het Haarlemse, het Zandvoortse en omstreken. En ja. Ik heb je gevraagd om eens te snuffelen in je systeem. Nou, en ik heb ook gevraagd om naast eigen opname ook dingen te kiezen waarvan jij dan denkt, nee, waarvan je vindt dat je dat heel mooi vindt.
1: Ja, en nou, ik moet erbij zeggen, dat is een behoorlijke klus geweest, want wij hebben toen afgesproken dat we dit zouden doen. Dus ik ben een beetje thuis in de archieven gedoken en ik voel allemaal een beetje gekeken, maar ik had daar eigenlijk niet zo'n niet veel materiaal dat ik zo ja, wat ik zo niet in kan opduiken. Dus het was een beetje zoekerij, maar wel leuk.
0: Oké. Okay. En nu ligt er iets op de draaitafel waarvan jij denkt, dat wil ik graag laten horen.
1: Ja. Ja.
0: En dat is Wynton Marsalis heb je.
1: Wynton Marsalis.
0: En wat
1: trompetist, fantastisch. Sleepy Time Down South.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Ja, dat was Wynton Marsalis.
1: Wynton Marsalis, geweldig. Wat een meester is dat. Met Sleepy Time Down South. Satchmo speelde dat ook veel. En als je dan een piano hoort, die piano is al ingetogen. En, maar zo geweldig. Ik krijg er kippenvel van.
0: Ja, en vertel eens Wiets. Hoe is het allemaal zo begonnen met de muziek bij jou?
1: Nou, ik heb altijd al, ik ben altijd muziekgek geweest toen ik heel klein was. Ik weet nog 4 jaar. Er kwam een jongen met een gitaar in de straat. Ik speelde op straat en ik heb die jongen gevolgd tot het eind van de straat. Weet je wel, verder kon het eigenlijk niet. En mijn moeder moest altijd een liedje draaien voor ons. Bij het slapen gaan. En dat liedje dat heet dan Tommy Tommy. En dat was van een groep, Rudy Wairata en zijn Mena Moria.
0: Ja, ja, ja.
1: Ik kan het nu nog, fonetisch kan ik het.
0: Oh zeggen. Ja, geweldig. Ja. Ja. Over fonetisch gesproken, wie een hele mooie uitspraak heeft als hij zingt. Maar dat komt ook omdat hij acteur was. Vic Damone. En daar ga ik een stuk van laten horen. En when you've laughed all your laughter, als je uitgelachen bent. We gaan luisteren. Vic Damone.

0: Zo, Vic Damone. We hebben wat technische problemen, maar die hebben we qua microfoon. Maar ik denk dat het nu is opgelost. Wiet, jij hebt onder meer gespeeld in de band van Big Mama. Vertel daar eens wat over.
1: Big Mama's Jazz Band, ja. Dan moet ik eens even kijken wanneer dat was. Even zien, nou, dan kom ik iets 2-3 op.
0: Maar vertel iets over Big Mama.
1: Ja, Big Mama. Nou, een zangeres. We speelden oude stijlmuziek. En nou, we hadden behoorlijk wat snabbels met Big Mama in die tijd.
0: En dat was volgens mij omdat het gewoon een onwaarschijnlijk goede gospelzangeres was.
1: Ja, ja.
0: En die was zo'n zeldzame zangeres waar de muziek uit het midden uit het hart en uit de tenen kwam.
1: Ja, ze had een geweldige stem. Ja, ja, dat is... Dat
0: en dat was een soort New Orleans band.
1: Ja, ja. En we gingen dus door heel Nederland. We hebben in Duitsland gespeeld.
0: Ja.
1: België. En nou ja, we waren toen echt wel...
0: Ja, en de band is, ik kan me herinneren, die is van het ene moment op het andere om onduidelijke redenen opgehouden. Maar gelukkig hebben we nog de cd's.
1: Ja.
0: En wat ga je daarvan laten horen?
1: Een gospel dingetje. Lead me.
0: Lead me?
1: Lead me, ja. Leid mij.

0: Ja, dat was Big Mama.
1: Ja, mooie stem.
0: Big Mama. Hoe is het begonnen met jouw muziek? Wanneer en hoe ben jij begonnen met het maken van muziek?
1: Nou, zoals ik al vertelde, ik vond het van jongs af aan vond ik het al prachtig. En toen ik zo rond 6 jaar oud was, toen vonden we dus die oude gitaar van mijn vader, die ooit in New York zelf heeft gekocht op een van zijn bootreizen. En daar mocht ik toen op spelen. En toen is het begonnen eigenlijk.
0: Oh, ja.
1: Ik was toen rond 6 jaar. En na een tijdje hebben wij een gitaar gekocht bij Keurkoop plus versterking.
0: Och, geweldig. Keurkoop. Pre-website, tijdperk.
1: Je kon het dus op afbetaling. Of
0: ja, wat, uit de gids.
1: Mijn ouders waren zo vriendelijk om dat te kopen en dan de herrie ook toe te staan.
0: Die
1: daar dus uit voortkwam. Ja, zo is het eigenlijk.
0: En hield je al gelijk van jazz of kwam dat later?
1: Dat is later gekomen. Mijn vader die draaide wel jazz.
0: Oh ja, dat kreeg je toch mee.
1: Dat zat er wel in. Ja. Maar ja, in het begin heb ik toch eigenlijk de popmuziek, de funk en dingetjes van de Beatles enzovoort.
0: Ja, geweldig. Wij gaan luisteren naar iets wat jij op de draaitafel hebt gelegd. Dat is een eigen opname met de Haarlemse gitarist Hans Schaap. De Haarlemse trompetist die we allemaal in ons hart hebben gesloten, Descartes.
1: Ja, van de Dutch Wing College Band.
0: Ja, ja, geweldig. En dat is een Haarlemmers onder elkaar. Die Haarlemmers zochten elkaar op allerlei podia op.
1: Ja, en Hans die heeft dus dat in elkaar geflanst, dat liedje.
0: Ja.
1: En dat hebben we toen eigenlijk in een soort huiskamerzetting hebben we dat toen opgenomen met een mooie bandrecorder.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.

0: Ja, dan gaan ze net de bas gaan ze wegdraaien. Ja,
1: Descartes, jongen. Ja. Wat een geweldige muzikant.
0: Eerst op de gestopte trompet en dan op zo'n heel klein... Ja. Ik kan me herinneren, had zo'n heel klein tubatje...
1: Ja.
0: Waar hij dan daarna op fantastisch op gaat soleren.
1: En dan zo lang geleden, weet je. Dat is echt... Jaren 70 ook.
0: Ja, prachtige opname.
1: Dat we dat toen allemaal wat deden al.
0: Ja, we deden maar wat. Maar ondertussen was het wel echt goed.
1: Ja.
0: Ik ga op de draaitafel, heb ik neergelegd. Coleman Hawkins.

0: Ja, dat was behoorlijk stevig Coleman Hawkins. We hebben vandaag als gast in dit programma Wietse van Voeken, Haarlemse bassist. En Wietse die heeft nu ook een stuk op de draai. Wietse, jij staat erom bekend dat je heel veel stijlen speelt.
1: Ja, en ik vind bijvoorbeeld Latijns-Amerikaans vind ik fantastisch om te doen.
0: Want jij doet Dixieland, oude stijl, je hebt van alles en nog wat.
1: Ja, popmuziek, funk, noem het maar.
0: Ja.
1: Dus dat is, ja.
0: En nu wil je iets laten horen, Latijns-Amerikaans.
1: Ja, Cubanisme, daar ben ik gek van. Dat is een Amerikaans-Cubaanse band, een band uit New York. En de band heet Cubanismo. En het nummer wat je dus nu gaat horen, dat heet Marie Levaux.

0: Ik ga even terug naar Wiets.
1: Ja.
0: Wat vind jij bijzonder, nou het meest bijzonder aan het Zuid-Amerikaans? Is dat het ritme of het onverwachte, of het syncoperen?
1: Ja, het ritme.

0: Pianopartijen, prachtig.
1: Ja, heel anders dan de swingmuziek.
0: Ja,
1: ja.
0: Maar ja, die jazz solo's, dat komt allemaal nou, zelf niet goed. Dat ja. Is niet drie, maar ja, ik vind het geweldig.
1: Ja.
0: Het is vrolijk.
1: Ja, absoluut. Nou, we maken hem even af.

0: Daar is niks verkeerds aan, Wiets.
1: Nee, hè?
0: Wat heb jij... jij zei dat je ook in het buitenland bent gegaan. Is er nog verschil tussen Frankrijk, Duitsland, Engeland, België, weet ik veel wat?
1: Ja, verschil. Ik heb in België gespeeld. Vond ik wel heel erg leuk. In Charleroi. Dus een beetje, dat is een beetje deprimerende stad vanwege het steenkool. Weet je wel, het was vergane glorie allemaal. Daar hebben we in een nachtclub gespeeld. Een maand lang. En dat is een leuke anekdote. Er was een hele natte ondergrond. De vloer was nat. En waar kwam dat door? Animeermeiden, die kwamen dan aan de tafel. En dan kregen ze dus een bepaalde percentage van elk drankje. En wat ze dan even konden slijten aan de gasten.
0: En dat
1: daar kregen ze een percentage voor.
0: Ja.
1: Maar je kan dat natuurlijk niet allemaal opdrinken.
0: Nee.
1: Dan word je log en zat aan het eind van de dag.
0: Dat kiepte dus, ze gewoon op de grond.
1: Dat kieperden ze dan op de grond.
0: Och.
1: En dat werd dan weggezogen ook door
0: ze. Ach, ja.
1: En de ober, die kieperde dan soms heel stiekem die champagne ook in de koelemmer.
0: Ja,
1: dat zagen wij allemaal.
0: Dat
1: hebben we dus gespeeld met Ronald Langestraat.
0: Ach, Billy, de zoon van de grote Billy Longstreet.
1: Ja, ja. Ach. Maar dus ik heb daar een rubber matje moeten kopen. Want ik voelde op een gegeven moment vanwege die natte ondergrond.
0: Oh ja, dat je bas weggeleid.
1: Nee, ik voelde stroom.
0: Oh ja.
1: Als ik dus mijn pakte.
0: Ach.
1: Dan voelde ik dus, die aardstroom voelde
0: ja,
1: ik.
0: Ja, ja, oh heerlijk, ja.
1: Dus ik heb een rubber matje gekocht. Ja. Ik had van die Spaanse laarzen waar de spijkertjes doorkwamen.
0: Ja.
1: Dus dat, had ik dan
0: gekocht. En wat ga je laten horen? Van welk cd-nummer?
1: Dat is, eens even kijken. Ja, dat is van cd-5.
0: Ja.
1: Nummertje 9, dat is een compositie van Ronald Langestraat, waarmee we dus toen in die nachtclub speelden.
0: Oké, en
1: dat spelen we dan met Fred Leeflang, Nanning van der Hoop.
0: Och, zeg, de echte hele Haarlemse scene.
1: Ja, ja.
0: Geweldig.
1: Dat is Nanning dus in de studio opgenomen, dit liedje.
0: Ja.
1: Just to be free heet het.
0: We gaan luisteren.
2: 1, 2, 3.

0: Zo, de heren van de Kennemerlandse jazzmuziek hebben zich weer goed laten horen.
1: Ja.
0: Mooie compositie, ja, absoluut.
1: Van Ronald.
0: Ja, Ronald Langestraat.
1: Ik heb met hem nog gespeeld met Mars Wojski junior ook nog.
0: Ach, geweldig.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, hij was toen.
0: Ja. Ik ga nu laten horen drie Nederlandse muzikanten. Peter Beets aan de piano, Ruud Jacobs aan de bas en Martijn van Ittersen op de gitaar. En die met z'n allen begeleiden Rita Reis. Under a Blanket of Blue.

0: Dat was Rita Reis. En Rita Reis, die begeleid werd door een heel strak spelend groepje.
1: Peter Beets.
0: Ja, op de piano en Ruud Jacobs op de bas. En wat mij opviel is dat het ongelooflijk strak was en daarmee super swingend werd. Want het alleen maar een heet dat een walking bass? Ja, lopen?
1: Lopende bas.
0: Als
1: je het goed wil laten swingen, dan speel je dus die lopende bas net iets voor of na de tel. Dus dat het, je gaat niet jagen.
0: Oh,
1: je blijft namelijk in het tempo. Maar het, je duwt een beetje, als het ware. En dat zorgt voor de swing.
0: Ja.
1: Dat zal jij als drummer toch ook wel eens gemerkt hebben, denk ik.
0: Ongetwijfeld, absoluut. Dus, 100%.
1: Een bassist die dan lui is of, of juist duwt.
0: Hè? Ja. Over zangeressen gesproken. Het Jazz in Zandvoort-programma, beste luisteraars, dat al vele jaren lang muziek op topkwaliteit verzorgt door een enthousiast groepje onder leiding van Hans Rijmers, is tijdelijk uitgeweken in verband met de laatste verbouwperikelen van gebouw De Krocht naar de Dorpskerk. Afgelopen 6 september was de opening van het seizoen. Aanstaande 11 oktober hebben we een optreden van niemand minder dan Madeleine Bell. En die wordt begeleid die middag door Jean-Louis van Damme op de piano, Edwin Corzilis op de bas, Frits Landersberg op het slagwerk. 14:30. Er zijn nog kaarten en als je geïnteresseerd bent, ga naar de website van Jazz in Zandvoort. En daar kunnen kaarten worden besteld en ook nog eventueel maaltijd na afloop. Zeer aan te bevelen, doe het tijdig, want op een gegeven moment is het uitverkocht en dan vis je weer achter het net. We gaan luisteren nu naar een stuk en daarvan heb jij als titel opgegeven
1: Blue Moon.
0: Blue Moon.
1: Opgenomen in Zang en in Vriendschap in Haarlem.
0: Ja, en dat was een soort circusorkest, hè?
1: Circusorkest, ja.
0: Leuk. En met blazers en arrangementen onder leiding van Robert Veen, kan ik me herinneren.
1: Ja, en behoorlijk wat blazers ook. Het is een beetje big band-achtig.
0: Leuk. Ik ben heel benieuwd.
1: Ja.
0: We gaan het horen.

Ja, en we zijn alweer bijna aan het einde van het eerste uur ZFM Jazz. Het gaat allemaal heel snel. Vandaag hebben we als gast Wietse van Voeken. En Wietse, jij blijft toch ook nog het volgende uur wat vertellen over jouw hele carrière. Ja. Oké. Nou, we gaan eruit. En na het nieuws zijn we er weer terug voor nog een vol uur ZFM Jazz.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM met het nieuws van 9 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage zitten op het spoor. Dat blijkt uit gesprekken van de NOS met boeren en boerenorganisaties, zegt verslaggever Matthijs van de Wiel.
2: Bronnen in agrarische kringen vertelden dat de afgelopen dagen in online groepen er gesproken werd over vergaande acties op Prinsjesdag. En een van die bronnen zegt dat ook de sabotage van het spoor is besproken. En daar ging het over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moeten worden.
1: De politie wil niet ingaan op de vraag wie mogelijk verantwoordelijk is. Sportkoepel NOC-NSF is voorzichtig optimistisch over de miljoenennota van het kabinet. Het woord sport staat niet in de troonrede, maar de koepel benadrukt dat de koning wel woorden uitsprak als gezondheid, preventie en verbinding in de samenleving. NOC-NSF en andere organisaties deden vanochtend in een brief een oproep aan het kabinet om het belang van sport te erkennen. Het kabinet maakt voor volgend jaar een bedrag vrij van 26 miljoen euro voor sport en bewegen. Een commissie die de moord op 7 baby's in een Brits ziekenhuis heeft onderzocht is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. Volgens de onderzoekers ontbreekt het bijvoorbeeld aan een protocol voor personeel dat patiënten verwondt, zegt deze verslaggever van Sky News.
3: The hospital safeguarding policy didn't mention the possibility of deliberate harm by a staff member. To this day there is no NHS-wide protocol on deliberate harm by staff.
1: In het ziekenhuis werden 7 baby's omgebracht door een verpleegkundige. Een fitness-influencer uit Naarden die vastzat voor een steekpartij is weer vrij. De man blijft wel verdachte. De steekpartij was vorige maand bij Amsterdam Centraal en was te zien via een livestream van de TikToker. De man bemoeide zich met het incident. De influencer en 3 anderen raakten gewond. Dan het weer vanavond en vannacht in het oosten, mogelijk een bui. Morgen regen, maar ook zon. Het wordt dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM Verkeersinformatie.
4: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu de herhaling van ZFM Jazz.

0: Ja, dat was de opening van ZFM op zondag. Vandaag samengesteld en gepresenteerd door Peter de Boer. En een vaste nieuwe, geen vaste, een eenmalige gast. muzikant, Haarlemse muzikant Wietse van Foeken. En wij hebben op jou, vanaf jouw lijstje, ja, hebben wij dit nummer net gedraaid. En wie hoorden wij, Wietse?
1: Catherine Russell.
0: Ja, en waarom heb jij die gekozen?
1: Ik vind het gewoon een geweldige zangeres. Amerikaanse grootheid op dit moment. En ze wordt vaak begeleid door andere grootheden. Namelijk John Allred op de trombone. John Erik Kelso op de trompet. Die spelen vaak in een band genaamd de Air Regulars. En goede staat, nou, een fantastische staat van dienst, mag ik wel zeggen. Ik hoop daar misschien straks nog iets van te laten horen. Indian Summer met John Allred, John Erik Kelso van de Irregulars. Dat zijn haar vaste begeleiders.
0: Die gaan we straks nog horen. Ja. Zei je dat? Ja.
1: Ja, ik hoop het wel. Ja,
0: ja, en jij had het over een trombone.
1: Ja.
0: Ik heb nu op de draaitafel liggen ook een trombone. En dat is niemand minder dan meneer Bob Brookmeyer.
1: Ja,
0: en die gaan we horen in een prachtige vertolking van een standard samba, de Orfeo.

0: Ja, dat was meneer Bob Brookmeyer, de trombonist die al heel lang meedoet in het verhaal. Aan deze tafel zit vandaag als gast Wietse van Voeken, bassist uit Haarlem. En we gaan nu nog een keer terug naar de band waarin jij met vreugde gespeeld hebt. De Big Mama.
1: Big Mama's Jazz Band.
0: Big Mama's Jazz Band. Ja. En daar hebben we een stuk op de draaitafel. En hoe heet dat en waarvoor kies je? Wat is het typische aan dat nummer, Wiets?
1: Goody Goody. Vrolijk liedje van Big Mama. En ze zingt het mooi. Dus ik dacht, laten we daar.
0: En een overdaad aan Haarlemse jazzmuziek. Remco van der Guchten zat erbij.
1: Remco van der Guchten. Ger Boyman.
0: Victor Bronsgeest.
1: Victor Bronsgeest, trombone.
0: Ja, leuk hoor.
1: Ik zei de gek.
0: Nou, we gaan het horen. Big Mama, Goody Goody.

0: Ja, Peter, dit was live. Dit was live.
1: Ja, geweldig.
0: In Breda.
1: Ach, zeg.
0: De Breda'se Jazzweek was dat toen.
1: Oh ja.
0: Ja, lang geleden. Je kan het misschien wel horen aan.
1: Ja, maar wel heel erg goed. Goed in elkaar.
0: Ja,
1: kwalitatief.
0: Het swingde wel.
1: Goed.
0: Het swingde.
1: Ja. Jij hebt nog iets op de draaitap. Maar nee, ik wil even zeggen, jij hebt een allerlei groepen gezeten, allerlei projecten, met de mooiste namen, hè? Dus snaren, snuiters en snaren, B-A-A-B-P,
0: Baap,
1: Baap. Big Mama, Old Blues, een groepje, van alles en nog wat.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja.
0: Ik weet het, even kijken, ik heb hier een lijstje, maar daar kom ik helemaal niet meer uit. De flamboyante flatulanten. En in de Hupsaketels heb ik ook nog gezien.
1: Ja, de Hupsaketels, geweldig. De
0: Hupsaketels, een soort feestband.
1: Ja.
0: En in de Boeles Blues Band. Dat is een soort, zeg het al, blues.
1: Ja.
0: Dus de flamboyante, de Dizzy Fingers, de Hupsaketels, de New Orleans Saints heb ik ook nog gespeeld.
1: Die hebben volgens mij ook nog in Zandvoort gespeeld, hè?
0: Ja, dat klopt. Ja.
1: In de Haltestraat, op zondagmiddag, heel lang achter elkaar.
0: Daar was ik toen niet bij. En wij hebben natuurlijk in een big band
1: gespeeld. Ja, ach zeg, geweldig.
0: Wij met z'n tweeën. Nou, de Lapinoir sessies, wat ik al zeg.
1: Ja.
0: Voor de rest op.
1: En nu heb jij ook weer een stuk wat je graag wil laten horen.
0: Ja, dat is dat hebben we opgenomen in de studio met Snuiters en Snaren.
1: En wel Snuiters en Snaren. En
0: Snuiters en Snaren, dat is een beetje Django-achtig geworden.
1: En mag ik weten alvast, omdat ik het cd'tje erop moet leggen, hoe dat nummer heet?
0: The Man I Love. En de mensen die daarin spelen, dat was Erik van Leeuwen, gitaar. Fred Leeflang op de sax, daar is hij weer. Fred Leeflang. Jelle van Tongeren, viool.
1: Ja.
0: En ikzelf op de contrabas.
1: Oh ja. Die, ik weet nog, hier in de Zeestraat, het café op de hoek van de Zeestraat, beneden naast de Chinees, er was ook heel veel lang jazzmuziek en daar heeft Jelle ook heel regelmatig gespeeld.
0: Ja, een fantastische violist.
1: The Man I Love.
0: The Man I Love.

0: Ja, Wietse van Voeken had ook hier het laatste woord op de bas. Een prachtige bassolo, Wiets.
1: Ja, dankjewel.
0: En Jelle van Tongeren schoot er ook wat bovenuit met op zijn viool. Hè. Dat was geweldig.
1: Dan.
0: Ja. Over bassolo gesproken. Ik ga nu op de draaitafel leggen Anita O'Day. Met een band van Buddy Brackman. En het bijzondere hiervan is dat zij gaat zingen Honeysuckle Rose. En dat hele eerste chorus, de eerste keer dat zij de melodie zingt, wordt de begeleiding alleen door de bas gedaan. En dat doe ik alleen maar speciaal om Wiets een plezier te doen.
1: Interessant.

0: Anita O'Day was dat. Je luistert nog steeds naar ZFM op zondagmorgen vandaag. Samengesteld en gepresenteerd door Peter den Boer. Met als speciale gast de Haarlemse bassist Wietse van Foeken. Die gedurende het hele programma een vriend en vijand verbaasd met wat hij allemaal heeft opgenomen en gedaan heeft. Wietse, Haarlem had of heeft, maar vooral had ook enorm veel podia waar jazzmuziek te horen was.
1: Ja, inmiddels zijn er alweer een paar van die cafés en etablissementen zijn opgedoekt.
0: Ja.
1: Maar Flap kan dat nu nog steeds.
0: Ja.
1: Op het ogenblik heb je dus de sessies in de Flap kan. De Oude Florijn, Slichting.
0: Ja.
1: Speelt,
0: hoe heet hij nou? Adam
1: Spoor speelt daar nog.
0: Ja.
1: En Stiels, nou dat is echt de
0: ik kan me nog herinneren,
1: in Haarlem op dit moment.
0: Jarenlang, De Uiver had ook een fantastisch podium.
1: Ja, ja daar heb ik meerdere malen gespeeld.
0: Ja, maar het is allemaal niet meer.
1: Dat is niet meer. De Oude Florijn heb ik vroeger wel gespeeld. Café 1900, Het Café, De Wapen van Bakenes, Koops, De Goot, De Waag, Toneelschuur.
0: Dus Witte Zwaan had ook regelmatig.
1: Witte Zwaan.
0: Wapen van Bloemendaal, sinds kort in andere handen. Maar dit is hij. Hadden allemaal. Maar er is minder geld te besteden. Voor
1: ja, discjockeys ook.
0: En de smaken veranderen. Maar, ja. En de vergunningen. En er is altijd gedoe. Het is ook zo.
1: Ja, ik heb in De Witte Zwaan heb ik nog gespeeld met
0: De
1: New Orleans Saints.
0: Ja, met het jazzweekend. Ook jarenlang, ja.
1: En dan had je vroeger nog Imperial, de componist. Rode Kater, heb ik met Fred wel gespeeld. En Descartes.
0: Och. Ja. En Brammetje had je ook nog een jarenlang. Brammetje.
1: Ja. Fantastisch.
0: Jij wil iets laten horen. Met als titel The Indian Summer.
1: Ja, Indian Summer. We hadden het net over Catherine Russell. Daar hebben we iets van gedraaid. Ze wordt dan vaak begeleid of medemuzikanten. John Allred op de trombone. John Erik Kelso, trompet. Hun bandje heet dan The Air Regulars. Maar dat is allemaal één potnat ook in Amerika.
0: En die spelen het volgende stuk Indian Summer.
1: Die spelen het volgende stuk Indian Summer. Dat zijn de Air Regulars.

0: echt live muziek, dames en heren. Dat is ook wel weer prachtig.
1: Ja, opgenomen in een café. En die John Allred, trombone, onwaarschijnlijk goed. Onwaarschijnlijk goed. En wat je dan al niet kan doen met een blazer, een gitaar en een contrabas. Drie instrumenten. En het klinkt dan zo vol.
0: Ja.
1: Dat is geweldig.
0: Wat gaan we nu beluisteren, Wiets?
1: Weer met Fred Leeflang en met Jan Nanning van der Hoop. Ronald Langestraat en ik. In een studiootje opgenomen. Doodlin.
0: Doodlin? Ja, Doodlin. Oké, en wat is er bijzonder aan dit stuk? Is het, wat voor stijl is het?
1: Het is een blues en we hebben dat opgenomen zeg maar, voor een demobandje.
0: Oké.
1: Om daar wat werk mee te kunnen krijgen.
0: We gaan luisteren.
1: Ja.
2: Two.

0: Ja, prachtig. En dan hadden we een organ. Ook altijd mooi als begeleider. En ja, Fred Leeflangers, ja, een beest was het
1: Langestraat,
0: ja, altijd al geweest. Met zijn de wijze waarop hij speelde.
1: Ja. Ja.
0: Ik heb nu op de draaitafel liggen een stuk van Flip Phillips. Dat was een Amerikaan. En die is beroemd geworden. Ja, wie eigenlijk niet. Want dat is natuurlijk een hele mooie periode geweest. Tijdens de concertreeks. De legendarische concertreeks. Jazz at the Philharmonic. Waar Norman Granz de ene groep na de andere neerzette. En elke keer als er dan weer een groep kwam, overtrof die weer de vorige. Het was een ongelooflijk prachtige reeks muzikanten. En het bijzondere aan dit stuk nu is het feit dat het is een stuk van Bert Kempfert, laten we daar eens mee beginnen. Spanish Eyes, Blue Spanish Eyes. En het wordt begeleid door lichtjes op de brushes, maar wel zeer vakkundig.

0: Ja, daar kan ik weinig aan toevoegen. Dat is prachtig, Flip Phillips. Wiets, jij hebt in heel veel groepjes gespeeld. Ja. En waarvan er sommige nog steeds bestaan. En andere groepjes waren, ja. Waren tijdelijk, hoe heet dat, projecten.
1: Ja.
0: Maar echt dwars door alle muziekstijlen heen, hè?
1: Door alle, ja.
0: En een van die groepjes, want toen wij dit programma gingen voorbereiden, heb ik ook, mocht ik te gast zijn in jouw fantastisch mooie studiootje.
1: Studiootje thuis.
0: Zo.
1: Ja.
0: Met alles erop en eraan. En,
1: daar ben ik elke dag te vinden.
0: Ja.
1: Daar ben ik altijd mee aan het rommelen.
0: Aan het rommelen. Een van de groepen is de groep de Cheerful Fruit Flies.
1: De Cheerful Fruit Flies. Later gewoon de Fruit Flies. Ja, dat was een kateband, kan ik wel zeggen. En dat deed het live altijd goed. Het was lachen. En je zal het straks...
0: Wat zeg je, een kateband?
1: Een kateband, ja. Dat is altijd keten in de
0: Oh,
1: band.
0: Keten. Ja, ja, ja.
1: Keten, zuipen ook en dat soort dingen. Je kent het wel. Maar met P.P. Fisher.
0: Ach,
1: De zanger.
0: Ja, ja, ja.
1: En die wisten, je zal het straks misschien ook wel
0: dat
1: horen.
0: Dat P.P. Fisher, kan ik me herinneren, bij allerlei concerten in Haarlem, die kon het publiek binnen de kortste keer helemaal ondersteboven krijgen.
1: En, ja, en hij ook de Haarlem Jazz presenteerde die dan op het grote podium.
0: Ja, ja, ja.
1: Het was een showmannetje.
0: Ja.
1: En nou ja, goed, en Leon van Soeren, die een hele maffe gozer.
0: Ja.
1: En we deden gek. Op het podium. Je zal het ook misschien ook wel horen. Zo direct. Of nou, ik weet wel zeker dat je dat gaat horen. Het was dus lachen. Kateband. Dat deed het live altijd goed.
0: Ja.
1: Ja. En dat nummertje dat heet... wat we nu gaan draaien.
0: Ja, ik ga eerst kijken of we dat nummertje wel kunnen draaien. Wits.
1: Dus, och.
0: Ja.
1: Ach, dat zou jammer zijn als het niet... Bad Boy, nummer 12, CD 4.
0: En vertel nog even... hoe ben jij gekomen uiteindelijk... tot het spelen van de... van de bas. Want je speelde oorspronkelijk gitaar. En waarom? Ja. Wat maakte nou dat jij bas ging spelen?
1: Het eerste bandje waar ik in zat met Nanning. Ja. Nanning van der Hoop, Victor van Kampen en ikzelf, met z'n drieën.
0: Ja.
1: Dat bandje heette toen By Airmail. We hadden een fluitist erbij, Theo van Eindhoven. En we speelden toen in de Sneeuwbal, Arnoldushoeve, Witte Theater, Melkweg. We hebben ook op schoolfeesten enzovoort. Dat hebben we allemaal gedaan. En er waren toen twee gitaristen. Dat was Victor van Kampen en ik.
0: Ja.
1: Ik speelde toen gitaar. En op een gegeven moment, we wilden toch een bas. Ik zeg, nou, dan ga ik wel bas spelen. En zo is het eigenlijk gekomen.
0: Ja.
1: Ik heb de gitaar terzijde gelegd. En toen heb ik een of andere goedkope bas gekocht ergens. Waar ik hem gekocht heb. Ik geloof bij Kiekens heb ik dat toen gekocht. In de Smedestraat.
0: Ja.
1: En wil het niet?
0: De apparatuur die was al aan het boos doen tegen mij toen we begonnen vandaag. Maar ik ga met jou wel nemen. Ja, Wiets, ik weet het. Maar... ik stel dan nu voor dat we de Old Blues gaan draaien met Kees van Lent.
1: Nee. Want dan krijgen we, dat is dus live.
0: Okay.
1: En
0: vertel.
1: Dan krijgen we dus eerst een hoop gouden woorden voor.
0: Dat willen we niet.
1: Wat we wel kunnen doen is a love something. Ja, met Erik, Kees en mezelf. Met z'n drietjes.
0: Oké, dan gaan we dat doen.

0: Ja, luisteraars, we zijn alweer er nagenoeg doorheen. Het is ongelooflijk snel gegaan. Vandaag was als gast hier de Haarlemse bassist Wietse van Voeken. En Wietse heeft ons kennis laten maken met de vele stijlen waarin hij speelt. Ja. En de vele orkesten waarmee hij heeft samengewerkt en nog samenwerkt. En,
1: het is een jazzprogramma, dus. Maar ja. Je kan ook een funkprogramma, dat hebben we ook gedaan. Hè?
0: Ja.
1: Funk en Latijns-Amerikaans, noem maar op. Hollands repertoire ook wel gespeeld.
0: En Wies, bedankt dat je er was. Leuk om allerlei dingen gehoord te hebben.
1: Ik vond het gezellig.
0: We horen op de achtergrond horen we al
1: Ray Brown.
0: De grote meester op de bas, Ray Brown.
1: Och, och, och, die Benny Green, die piano.
0: Ja, nou, niet bedankt. En tot een volgende keer, zal ik maar zeggen.
1: Oké, Peter.
0: En luisteraars, volgende week zondag zit hier een collega voor weer zo'n leuke aflevering ZFM Jazz op zondag. Dank voor het luisteren.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 10 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. De waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD, de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op het apparaat. Aan het begin van de avond is er opnieuw een metalen staaf van het spoor verwijderd. Dat gebeurde tussen Holten en Rijssen. De NS vermoedt opzet, zegt het spoorbedrijf tegen het ANP. Vandaag zorgden sabotageacties ervoor dat het treinverkeer in meerdere provincies werd ontregeld. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten daarachter zitten. Zo werden in appgroepen instructies gedeeld. Verslaggever Matthijs van der Wiel.
2: In andere online groepen met veel boeren ging vandaag een foto rond van metalen buizen op het spoor. Door wie en waar de foto is gemaakt, dat is nog onduidelijk. De politie wil nog niet ingaan op de vraag wie verantwoordelijk is voor de sabotage op het spoor. Houdt alle scenario's open.
1: FC Utrecht heeft inmiddels 18 stadionverboden opgelegd aan supporters die zich hebben misdragen bij de wedstrijd tegen Go Ahead Eagles. De club heeft hen opgespoord op basis van camerabeelden. De eredivisiewedstrijd werd anderhalve week geleden gestaakt toen supporters vuurwerk en bekers op het veld gooiden. De informatie wordt gedeeld met de KNVB. Dan het weer aan zee, steeds meer bewolking en kans op regen. Later vanavond en vannacht in het oosten mogelijk een bui bij ongeveer 13 graden. Morgen vooral in de middag veel buien. Het wordt dan rond de 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. Tussen app en vloed.

0: Dit is ZFM.
1: ZFM.
0: Strand, zee, boulevard en Formule 1. Dit is Radio voor Zandvoort. Dit is ZFM.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Er zijn aanwijzingen dat boerenactivisten achter de sabotage op het spoor zitten. Dat blijkt uit gesprekken die de NOS vandaag heeft gevoerd met boeren en boerenorganisaties. Bronnen in agrarische kringen bevestigen dat de afgelopen dagen in online groepen is gesproken over vergaande acties op Prinsjesdag. Een van deze bronnen zegt dat in een lokale groep ook de sabotage van het spoor is besproken. Het ging onder meer over hoe buizen aan het spoor vastgemaakt moesten worden. De politie wil niet ingaan op de vraag wie er verantwoordelijk lijkt. Aan het begin van de avond is opnieuw een metalen staaf gevonden op het spoor. Deze keer tussen Holten en Rijssen in Overijssel. De NS gaat uit van opzet, net als bij de tientallen andere buizen en kabels die vandaag werden gevonden op het spoor. Het regime in Teheran probeert met spionagesoftware informatie te krijgen van Iraanse dissidenten die in het Westen wonen. Die waarschuwing komt van de AIVD, de FBI en het Britse Cyber Security Center. Iraanse activisten en journalisten wordt gevraagd een bestand te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Een commissie die de moord op 7 baby's in een ziekenhuis in Liverpool heeft onderzocht, is vernietigend over de leiding van het medisch centrum. De Britse verpleegkundige Lucy Letby werd 3 jaar geleden veroordeeld voor de moorden. Zeker 2 van de baby's hadden kunnen worden gered als eerder was ingegrepen, zeggen de onderzoekers. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie 1 plaatsje naar de 4e positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer, het is bewolkt en het kan wat regenen. In het zuidoosten en oosten kunnen dat stevige buien zijn. Morgen vooral in de middag buien en dan wordt het 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... Tussen app en vloed.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 12 uur.
1: Sidy Dijkers met het NOS Journaal. Bij Teuge op de Veluwe zijn opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat uit van een nieuwe sabotageactie. Het treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en morgenochtend ook extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die vandaag op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden van zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. De artiesten uit het voorprogramma en de begeleidingsband van Ed Sheeran gaan niet met hem mee op tour. Ze trekken zich terug nadat de Amerikaanse artiest Macklemore uit het voorprogramma was gehaald. Macklemore zegt dat hij niet meer mag optreden vanwege zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Ed Sheeran zegt dat het niet zijn beslissing is dat Macklemore niet meer mag met zijn tour, maar dat het een besluit is van de eigenaren van de concertzalen waar hij optreedt. Het is nog niet duidelijk wat de gevolgen zijn voor zijn tour. De inhaalwedstrijd tussen Ajax en Willem II is gewonnen door de Amsterdammers. In de Johan Cruijff Arena werd het 5-1. Door de winst stijgt Ajax in de Eredivisie een plaatsje naar de vierde positie. Willem II heeft dit seizoen nog geen wedstrijd gewonnen en staat 17e. De wedstrijd was verplaatst vanwege de Europese verplichtingen van Ajax. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu. ZFM in de nacht.

0: Dit is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 1 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Spoorbeheerder ProRail zet vannacht en komende ochtend extra bewaking in op het spoor. Aanleiding zijn de buizen en andere materialen die gisteren op het spoor werden gevonden. En het treinverkeer op veel plekken urenlang stillegde. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Er is ook nog niemand voor opgepakt. ProRail zegt in Nieuwsuur dat er weinig camera's hingen op de plekken waar spullen op het spoor zijn gelegd. Waardoor er ook weinig beelden zijn. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Bij Teug op de Veluwe zijn gisteravond ook opnieuw spullen op het spoor gevonden. Volgens spoorbeheerder ProRail lag er daar een staaf op het traject tussen Apeldoorn en Deventer. ProRail gaat opnieuw uit van een nieuwe sabotageactie. Treinverkeer tussen Apeldoorn en Deventer lag er tijdelijk door stil. In totaal zijn er 7 personen aangehouden vanwege het in gevaar brengen van het verkeer op de A2 bij Breukelen gisteren. Er werden op Prinsjesdag hooibalen in brand gestoken door boeren. De rook trok vervolgens over de snelweg, waardoor automobilisten slecht zicht hadden. Volgens de politie zijn de opgepakte personen verhoord en mochten ze daarna weer naar huis. Het onderzoek loopt nog. Kritische Iraniërs in het Westen worden bespioneerd door het regime in Teheran. Het gebeurt met software die de Iraanse dienst op hun apparaten zet. Die waarschuwing komt van de inlichtingendienst AIVD samen met de Amerikaanse FBI en het Britse Cybersecurity Center. Via sociale media wordt het vertrouwen van Iraanse dissidenten gewonnen en hen gevraagd hun bestand te downloaden en te openen. Zodra ze dat doen, heeft het Iraanse regime toegang tot alle informatie op hun apparaat. Activisten en journalisten die slachtoffer zijn geworden zijn op de hoogte gesteld. Om hoeveel mensen het gaat, zegt de AIVD niet. Het weer in het oosten buien, later ook in de rest van het land. Het is daarbij een graad of 13 en er staat weinig wind. Morgen ook geregeld een bui, maar ook zon en wolken. Het wordt in de middag dan 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: ZFM. Dit is het geluid van Zandvoort. Dit is ZFM. Met nu... ZFM in de nacht.

0: is ZFM. Hier hoor je het laatste nieuws uit Zandvoort en omstreken. Dit is ZFM. ZFM. Met het nieuws van 2 uur.
1: City Dijkers met het NOS Journaal. Er zijn weinig beelden van de sabotageacties op het spoor van gisteren, zegt de baas van ProRail. Het is daardoor volgens de spoorbeheerder lastig te zeggen wie er achter de acties zit. Er zijn wel aanwijzingen dat er mogelijk boerenactivisten achter zitten. Gisteren werden allerlei spullen op het spoor gelegd, waardoor op bijna 35 plekken sein op rood sprongen en er geen treinen konden rijden. ProRail zet de komende tijd extra beveiliging in om het spoor te bewaken. De politie in Zuid-Afrika heeft vrouwen in de omgeving van Johannesburg opgeroepen om extra voorzichtig te zijn, nadat opnieuw een dode vrouw is gevonden. Het is het 7e lichaam dat in 2 maanden tijd in hetzelfde gebied is gevonden. Een aantal slachtoffers werd volledig naakt teruggevonden en een van hen verdween toen ze aan het hardlopen was. De zaken lijken sterk op elkaar, maar volgens de Zuid-Afrikaanse politie is het nog te vroeg om te zeggen of er sprake is van een seriemoordenaar of dat er meerdere daders achter de moorden zitten. In Amsterdam-West is gisteravond een grote brand uitgebroken in een supermarkt. Daarbij kwam ook veel rook vrij. De bewoners van 5 bovengelegen woningen moesten hun huis uit. Ze werden opgevangen in het politiebureau aan de overkant van de straat. Niemand raakte gewond. Wel was er veel schade aan de supermarkt in Amsterdam-West. En Lionel Messi komt toch nog een keer in actie voor het Argentijnse voetbalelftal. Tijdens een oefenwedstrijd op 6 oktober draagt hij voor het laatst het shirt van Argentinië. Messi kondigde eind augustus aan dat hij ging stoppen. De verloren WK-finale tegen Spanje was zijn voorlopig laatste wedstrijd. Maar de voorzitter van de Argentijnse voetbalbond vond dat Messi nog een goed afscheid verdient.